0: Van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De rijlschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

Cheers.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht van NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een vraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Jeg vidder mødes i min hår. Vandrer før du vok og var. Vi håber nacht uden start. Nu drejeltjes op de grønne maat. Kluis ga ik beentjes kiep. Maar ja, door een hemsel, ja, zo bepaard.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

craving like you for deep. Maar het is nooit te lood en oud die ook daarop denkt. Maar gewoon over mijn life te verdiep. Maar boek me des over jord, dat ik aan mijn wil bewoorden. Ik wil mij dan niet nooit de buiten kieken. Ook al ben jij zo mooi dan. Want als het kloten ging, werd dat erop biep. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met meegaan. Boek gewoon onvoorstelbaar en eindeloos. En iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord dat mijn geval nooit beschikken kan.

crave it and like you for deep. I'm writing tis night of down. I've got my body that now more up the roof had it been tightened for me. Why ain't my heart to sing? How can it get a hoot laden? Ik gaf niet moois, maar ook zware tien. En bleef toch nog bestonden. Was ik een klootzaak ook verdriet? Die keuze was begonnen. Iets met mega, boek gewoon. Onverstelbaar en eindeloos. En iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord.

trek nog steeds, ik heb je rug al tijdje. Bed me, ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

is er één ding wat jij niet begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Yeah. Woo! On the man! On the man!
1: Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Whoop!

voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

Ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Okay?

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten, niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaghever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

me pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. TechnischexpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed

Er is verrekte veel te zeggen, en te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld door die is en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden, het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

weer dichtbij laat en je weer vrij maakt en je op tijd staat. Je twijfelt aan of ik echt meen wat ik heb gezegd en of ik nog steeds wel de echte ben. En of ik niet ren naar de 050 en je niet meer ken als een slechte fan. Maar vannacht is dat allemaal niet de case. Voor nu is het nog nooit zo mooi geweest. Jij en ik, the road can wait. En ben ik voor het eerst opeens compleet.

Hey schat, ik zou mijn kleine teen geven voor nog één nacht. Het is natuurlijk geen wonder dat ik je donderdag al bijzonder zag. In het dons gepakt heb en onze nacht werd de één als die van Leo en Kate was. We on top of the world. Ben volledig gebrainwashed, but I like it, yeah. Jij showt wat life is en ja, je life is er één als Kylie's. Maar net iets ronder en iets gezonder, dat is precies hoe mijn vibe is, yeah. Jij bent de nicest, bel de bellboy, bestel champagne. Fuck the prices, je rolt met

vogel bestond van ken. Zit ik in te vissen vlak die brugje, omdat ik door ver weg van de rotte ben. Sokse moezen en de verte, een trekker bloedert over.

We zijn nu 2 jaar verder. Samen vonden we ons geluk. Binnenkort gaan we trouwen. Onze liefde kan niet meer stuk.

tweede klas. Aan voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

We zijn een gezin met 3 zoons. En waarvan er op dit moment eentje op IJsland woont. Afgelopen jaar vader is geworden. En dat is ook voor mijn vader gewoon heel moeilijk om 1 van zijn 3 kleinkinderen gewoon nog nooit ontmoet te hebben.

oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rook in de schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis.

0: Barry Phillips. We hebben een verrassing voor je, toch?
1: Ik denk dat het tijd is dat jullie de koffers gaan pakken.
2: Ja.
1: Misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen.
2: Ja, dat is wel geweldig.

Leuk verrassing. Ja.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
2: technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: stop.
1: We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights.
2: Tijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hogeland.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
2: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

graag. Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: I used to be bootlegging, fake hustling, nigga.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20 begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40e jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: Alessia schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Wat geef je niet verschil, want schil met de mooiste nooit.
2: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben dat voor spruit?
1: Aha. Wat geef je niet verschil, want schil met de mooiste nooit.

0: Hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Een man geeft me niks als schild, man schild met een mooie strijd. Aha.
2: Hey, doe. Maar deze kromme poot.
1: Aha.
0: Hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Een man geeft me niks als schild, man schild met een mooie strijd. Aha.
0: Aha.
2: Aha.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Boe, boe, boe.

0: Morag, die bergst nooit schooit. Aha. Want je weet niks van schil, want schil met een mooie nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Want je weet niks van schil, want schil met een mooie nooit. Aha. Hey doe,
2: even een wild gebit?
0: Aha.
3: Hey, hem kijken.
0: Hey doe, doe eerst niet kom ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Want je niks verschil, want het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Leed je niks verschil, want het scheelt met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah.

0: moet me vertrouwen. Je kan op me bouwen. Daarom ben ik hier.
1: Altijd bij de hand.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: met Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

een kotter. Door de Eems, Noor en een touw. Zeekoop, een kormoroon. Zit een boom, een schoonmakreel. Het waar dat geur, het sliek dat glimt. In de kracht van deze dag. In

lopen nauw. En de stroom is orenstaak, zij een ordescoop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeler, tussen drokte op de ploer. Een zilvermeel vloog met ons met.

om een grote zee te mokken. Hoe duibe putten en lutje druppen. Hoe remmen stort en raand. De monen trekt het noos ook touw. En steunt het af, filijn. Het doet met mimie.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: tijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
9: Welcome to Roots Rock Radio.
10: Hey, this is Garrett T. Capps.
11: And Justin Boyd.
10: From NASA Country. And we're from San Antonio, Texas. And so delighted that you're tuned in to Dick's Roots Rock Radio show at Omroep het Hoge Land.

Ja, Behind Closed Doors. Dat was Charlie Rich. En daarmee trapte ik vanavond de Dick Only Roots Rock Radio uitzending van donderdag 11 juni 2026 af. Nog steeds alleen. Eppe, die heeft zijn vakantiebestemming bereikt samen met Anje. Ze zitten all the way in Corsica. En ik heb foto's gezien. Het is daar prachtig weer. Mooie omgeving. Dus mocht je luisteren, Eppe en Anje, heel veel plezier. Geniet ervan. Hier gaat alles goed. Ja, Behind Closed Doors. Wat er achter gesloten deuren gebeurt. Ja, dat is altijd een beetje bijzonder natuurlijk, hè. Kijk, en het schijnt dat dit liedje een beetje geïnspireerd is op het Watergate-schandaal. En daar gebeurde ook van alles behind closed door. Maar de schrijver van dit nummer, Kenny O'Dell, die dacht, ja, mooie titel, ik maak er iets moois en intiemers van. Maar de behind the closed doors, dat is ook een beetje, nou, niet helemaal, maar om en om zo'n beetje, zo hier en daar. De rode draad van liedjes die ik ook ga draaien. Maar dan sluiten we de deur aan de buitenkant. Want we gaan een beetje de tuin in. Het gaat zomer worden, ik weet nog niet wanneer. Maar dat gaat lukken. Maar we doen alvast de televisieschermen, de bioscoopschermen naar buiten. Bieren, barbecue en dergelijke. Gewoon lekker buiten zitten. Dat is een beetje zo hier en daar het thema van deze uitzending. Niet alle nummers, sowieso om en om. En anders zeg ik het er wel bij. En dat begint natuurlijk met eentje van Sammy Kershaw. En dat nummer heet Grillin' and Chillin'. Ja, dat is een heerlijk nummer. En dan is het niet alleen even snel een hamburgertje op de barbecue. Nee, dit is slow cooking in optima forma. Urenlang de tijd nemen. En Cajun hospitality. Daar gaat dit nummer over van Sammy Kershaw.

Ja, hier zul je absoluut niet dit dikke, zware... hoe heet dat? Dampen en rook krijgen van de slager Ruud de Kieke uit Jastrood. Voor de Groningers, die weten waar ik het nu over heb. Nee, dit is heerlijk. Laidback, relaxed, grillin' en chillin'. Sammy Kershaw. Het volgende nummer, dat is een van Jail Preacher. Zo heet deze beste man. En ja, hij maakt deel uit van een golf van artiesten die de countrymuziek weer terug weet te brengen. Naar de basis. Niet de gladgestreken popproducties. Maar een beetje, ja, rauw organisch groepsgeluid. Met onder andere de band rond zich met Jeffrey Musselman, Nick Cunningham en Steven Zorgia. Ja, maken ze een heerlijk sfeertje. Ga luisteren naar Trading Time.

0: Ja, dit was Jill Preacher met het nummer Trading Time. Ja, en het volgende nummer, ja, dat is het absolute, het nummer wat bij een tuinfeest hoort. Het heet gewoon ook zo Garden Party van Ricky Nelson. En achter dit prachtige nummer, ja, schuilt het toch een van de meest bijzondere, hoe moet ik het zeggen, revenge stories, wraakverhalen uit de country rock. Hij speelde dit in Madison Square Garden tijdens een concert, maar hij had allemaal van alles gespeeld. Behalve zijn oude hits. En dat pikte het publiek niet. Dus die begonnen weg te joelen en dergelijke. Die pikte het niet. Maar Nelson, Ricky Nelson, die pikte het ook niet. Hij pakte zijn spullen op. Hij liep het podium af. En schreef als antwoord deze gigantisch grote hit. Hier is hij met Garden Party.
1: Went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again.

Ja, Ricky Nelson met Garden Party. En je hoorde Tom Brumley die heerlijke pedalsteel gitaar spelen op dit nummer. En dan gaan we van Amerika gaan we even weer naar ons eigen kikkerlandje. Want het volgende nummer, ja, dat is Americana van Hollandse bodem. En er is er eentje van Douwe Bob. En die komt van zijn album Born to Win, Born to Lose. En hij zingt vaak over ja, drank, reizen, feesten en liefde. Maar dit nummer, ja, die heeft toch een beetje meer een, hoe moet ik het zeggen, een maatschappelijke lading heeft hij. Hij heeft dus geschreven samen met Diederik Nonden. En ja, de productie van dit nummer, die is in handen van Daniel Lohuis. En eigenlijk, ja, echt de muziekliefhebbers, de kenners, die horen dat ook wel een beetje. Hier is Douwe Bob met Hold On.

Ja, Douwe Bob met Hold On. Voor het volgende nummer, ja, we gaan gewoon even weer de tuin in. Ook al regent het misschien waar jij luistert en ook hier buiten in de studio. Het mooie weer komt eraan, mensen. Echt waar, geloof me. Het komt eraan. Het volgende nummer, ja, die past daar heerlijk bij. Het is er eentje van Kenny Chesney. En het is, ja, dit nummer heeft wat te maken met het zogenaamde tailgating. Ik weet niet of je weet wat dat is. Tailgating, dat is, als alle fans uren al voor een concert van deze Kenny Chesney op de parkeerplaatsen samenkomen, dan gooien ze de achterklep van hun pick-up trucks open. Dan steken ze de barbecues aan en heerlijke ijskoude drankjes erbij. Ja, en de sfeer op die parkeerplaatsen, dat is precies de sfeer die dit nummer ademt. Hier is die met Summertime.

Ja, deze Kenny Chesney, heerlijke lomme de zomermuziekje. Hij zingt over 2 feet on the dashboard. Ja, dat is toch wel het heerlijke vakantiegevoel. En die 2 feet on the dashboard, ja, dat zal de volgende artiest ook wel zijn overkomen. Dit is Liam Mason. En hij heeft onlangs een nieuw nummer uitgebracht, Road Dog Express. En een road dog, dat is ja, in het Amerikaans iemand die non-stop onderweg is van optreden naar optreden. Hij slaapt of in zijn busje of in een goedkope motels. En ja, dat is het onderwerp van dit nummer. Het heet dan ook Road Dog Express. Hier is Liam Mason.

Ja, Leon Mason en die zong over de Road Dog Express. Ja, verschillende luisteraars die sturen alweer berichtjes door. Ik heb al een verzoekje binnengekregen. Nou, die ga ik even opzoeken of ik die kan vinden. Maar dat moet mij nou wel lukken. En Eppe, die gaat even een hapje eten. En die gaat straks ook luisteren. En Koosje, die zit te eten. En nou, die zal straks ook wel weer inschakelen. En zo zijn er ongetwijfeld meer mensen die luisteren. Luister je vanavond naar Roots Rock Radio? Laat het gewoon even weten. Ik vind het gewoon gezellig. Dan weet ik voor hoeveel mensen dat ik hier in de studio ongeveer sta. Ik ga weer verder met toch een beetje de lome zomeravond. De tuin of de veranda. Zitters, het gevoel dat je uitkijkt over de prairies en dergelijke. En dat ga ik nu doen met Luke Combs. En die heeft een nummer geschreven, Beer Can. En ja, deze Luke Combs staat erom bekend dat hij houdt wel vast aan de traditionele country instrumenten en de pedal steel en heerlijke gitaren. Maar hij combineer het met de power van moderne rock. Ja, en dan krijg je een heerlijke volle sound die toch aards blijft. Hey, ga luisteren naar Beer Can van Luke Combs.

Ja, Luke Combs en die had het over een beer can, een blikje bier. Nou, dat is natuurlijk heerlijk om dat op een heerlijke zomeravond in de tuin te nuttigen. Het volgende nummer, ja, het is weer een gloedje nieuw nummer. Die kwam het van de week tegen. Het is van Jason Scott en de High Heat. Het nummer heet Shit Show. Nou, oké, dat kun je van vinden wat je wilt. Maar ja, dit nummer, hier zit een stukje muziek in. En nou, als je een muziekliefhebber bent, als je een muziekkenner bent, dan moet je dat stukje toch zeker terug weten te brengen. Het is wel op een gitaar gespeeld. Het is al vrij snel in het begin. Laat me het even weten. Er zit in de titel van dat nummer zit ook Summer. Hier is die, de Shit Show van Jason Scott en de High Heat. En doe dat via 0613. Nee, niet. Nou ga ik mijn eigen nummer noemen. Dat is niet handig. 06, ja, 13928528.

Ja, dat was de shitshow van Jason Scott en de High Heat. En heb je het herkend? Het staat een stukje van dit in, van Eddie Cochran. Ja, dat zat er heerlijk in verweven. Dat had hij prachtig gedaan, deze Jason Scott. Ja, en het volgende nummer, ja, dat is muzikaal gezien het equivalent van een zachte schommelstoel op een houten veranda. De akoestische gitaar kabbelt rustig voort en de pedalsteelgitaar huilt zo zachtjes dat het voelt als een warme bries die door de tuin waait. Het tempo dwingt je om langzamer te ademen. Het is de ultieme soundtrack voor die lome namiddag waarop de barbecue al uren zachtjes staat te roken. De zon zakt, de schaduwen worden langer en de wereld staat even helemaal stil. Je hoeft vanavond nergens naartoe en er hoeft helemaal niets. Gewoon zitten, kijken naar de tuin en genieten van het feit dat het zondag is. Want dit is het nummer van Craig Morgan. That's what I love about Sunday.

je hebt natuurlijk de ultieme song die een zondaggevoel van Johnny Cash, Sunday Morning Coming Down, beschrijft. Maar dit is ook een heerlijk nummer. Craig Morgan, That's What I Love About Sunday. En even een tip van mij, kijk even niet naar buiten, want dan ben je dat heerlijke zomersgevoel in no time kwijt. Oké, ik ga verder met een nummer van Bruce Robinson en Kelly Willis. En hij had misschien deze Bruce Robinson. Wij hier kennen we hem niet, maar hij is de man achter grote hits van onder andere de Dixie Chicks en Tim McGraw. En hij is ook de oprichter van Next Waltz, een platenlabel en een productiestudio in Texas. En hij vindt dat muziek zo moet klinken alsof de band bij je in de kamer staat. Nou, en dat is volgens mij wel prima gelukt met het nummer Brand New Me. Het komt van een album uit 2019, Beautiful Life. Nee, sorry, ik zit even verkeerd te kijken. Beautiful Lie is het. En ze hebben toch even met een voor dit hele album, hoor. Dus het is prachtig, allemaal heerlijke duetten. Toch een beetje gekeken naar George Jones en Tammy Wynette. Of Porter Wagoner en Dolly Parton. Niet om ze te kopiëren, maar om in dezelfde stijl ook muziek te maken. Hier zijn Bruce Robinson en Kelly Willis met Brand New Me.

Ja, Bruce Robinson en Kelly Willis die zongen Brand New Day. 40 is the new 30 and 30 is the new 18. Het volgende nummer, ja, we duiken even weer de tuin in hoor. En ik krijg net een foto all the way from Corsica. En daar zie ik twee voeten op een tafel. Er staat een tablet naast met Omroeper Hogeland. Op de achtergrond zie ik een, wat is het? Ja, zo'n rekje waar je wasgoed op hangt. Twee fietsen, nou, heerlijk. Twee mensen die aan het vakantie vieren zijn. Heerlijk, geniet ervan. Daar all the way op Corsica. Ik ga verder met weer een barbecue song. Darius Rucker is de naam en het nummer heet Beers and Sunshine.

Ja, dat was Beers and Sunshine van Darius Rucker. Ik ga verder met een nieuw nummer. Lainey Wilson en John Mayer. En ze hebben het over deze hedendaagse maatschappij. Waar kun je niet zonder? Nou, dat schijnt phone, keys en je wallet te zijn.

Ja, hij is echt gloedje nieuw. John Mayer bespeelde de gitaar en Lenny Wilson hoorde je zingen over de onmisbare dingen in het hedendaagse leven. Phone, Keith en Wallet. Ik ga er weer eentje draaien. Ja, een barbecue noem ik het maar. Een beetje lekker in de tuin zitten of heerlijk in een schommelstoel op je veranda. Ja, dat het ultieme vakantiegevoel lijkt me dat. En ik ga eentje draaien van de Turnpike Troubadours. Het is een long, hot summer day. En het nummer gaat over een arbeider die op een grote vrachtschuit op de Illinois River werkt. Terwijl de zon onbarmhartig op het metalen dek brandt en zweet in zijn ogen prikt, droomt hij maar van één ding. Zijn meisje dat op hem wacht. Ja, het is een nummer wat ze niet zelf geschreven hebben. Het is een origineel van John Hartford. En in 1976 al. Maar zij hebben er wel hun, zoals de Amerikanen dat noemen, hun signature sound van gemaakt. Hier zijn de Turnpike Troubadours met Long Hot Summer Day.

Ja, de Turnpike Troubadours hoorde je met Long Hot Summer Day. Het volgende nummer, ja, ik had hem ook gevonden omdat ik op zoek was naar songs about, hoe heet het? Hamburgers of burgers, beer en barbecue. En dan kwam ik natuurlijk deze ook tegen, Hot Dogs en Hamburgers van John Mellencamp. Maar eigenlijk heeft het helemaal niet te maken met een heerlijke, ongedwongen zomeravond in je tuin met vrienden of dergelijke. Nee, dit is een nummer over, hij kwam een Native American kwam hij tegen op een parkeerplaats. En hij kon kiezen wat wil je eten. Hot dogs or hamburgers. En meer over, waar moet je tussen kiezen tegenwoordig in het leven. Dus het gevoel van een heerlijke barbecue, dat kun je bij dit nummer wel even aan de kant zetten. Maar het is wel heerlijke muziek. En het komt van een van zijn mooiste albums, Lonesome Jubilee. Hier is John Mellencamp met Hot Dogs and Hamburgers.

0: Ja, vanaf de harde stadionrock ging hij weer terug naar de originele instrumenten die gebruikt werden in de country en de bluegrass en dergelijke. Je hoorde John Mellencamp met Hot Dogs en Hamburgers.
1: Welcome to Roots Rock Radio.
2: I'm Charlie Crockett and this here is Roots Rock Radio.
0: Ja, ik zeg, laat John of Charlie Crockett even ons programma noemen. En waarom? Nou, het volgende nummer, daar heeft hij wel dat is een grote link tussen Charlie Crockett en de man James Hand, die het nummer Baby Baby Don't Tell Me That zingt. En waarom dan? Wat is de link tussen deze twee? Nou, deze James Hand, die is in 1967 op, in 2020 op 67-jarige leeftijd overleden. En ja, deze James Hand was zijn een vriend en mentor. En daarom heeft hij in 2021 een compleet tribute album opgenomen. 10 for Slim, Charlie Crockett sings James Hand. Want Slim, dat was de bijnaam van deze James Hand. En ja, hij heeft dit nummer, Baby Baby Don't Tell Me That, altijd al gespeeld toen hij ook nog straatmuzikant in kleine bars speelde. En ja, hij hoopt dat de legacy, de nalatenschap van deze James Hand blijft voorleven in de muziek. Dus we gaan luisteren naar het origineel van James Hand. Baby, baby, don't tell me that.

Ja, dit nummer kon ik alleen nog maar in de uitvoering van Charlie Crockett. Maar dit is James Hand, the master himself. Baby, baby, baby, baby, don't tell me that. Ik heb een verzoekje binnengekregen. En dat is natuurlijk een verzoekje van Albert Beukema uit Meppel. En hij zegt, ik heb er weer een opgeschaald. Een oud nummer deze keer. Hij komt van het album Laid Back. En het is het nummer Midnight Rider. En dan heb ik het over Greg Allman. Het is een heerlijk nummertje. Met zijn zelfs nog wat toetertjes verstopt. Ergens in de song. Hey, overtuig jezelf ervan, dit heerlijke nummer. Hier is Greg Allman.

Ja, voordat Albert wist wat ik een beetje nummers ging draaien die met een zomeravondgevoel te maken hebben, had hij dit nummer al gestuurd, maar het past er heerlijk in het rijtje. Dankjewel Albert voor het nummer van Greg Allman genaamd Midnight Rider. Ja, dan ga ik nu verder met een nummer. Ja, de titel dat gaat over spetterende worstjes op de barbecue. Sausage sizzle. En ik had zo net in vorige uur had ik al iets over tailgating versteld met Kenny Chesney. Nou, sausage sizzle, dat is de, hoe heet het? De Australische tegenhanger daarvan. Het is een fenomeen waarbij gemeenschappen, scholen, maar vooral hele grote bouwmarkten van Bunnings Warehouse in het weekend buiten een barbecue opzetten. Voor een paar dollar koop je een gegrilde worst op een simpel wit sneetje casinobrood met wat gebakken uitje en een flinke klodder barbecue saus of ketchup. En dat is het symbool voor Australische gezelligheid. En deze Mr. Shane Krang besloot dat dit culturele erfgoed zijn eigen soundtrack verdiende. Hier is die met sausage sizzle.

heerlijk. Sausage Shizzle. Je krijgt er bijna zin aan als je dit zo hoort van Shane Krang. Ja, in dit programma hebben we wel vaak wel Babsie gedraaid. En ook zeker wel eens een keer het nummer Trying to Live My Life Without You. Hij heeft er in 1981 een grote hit mee gehad. Maar het is al in 1971 onsterfelijk gemaakt door de rhythm and blues en soulzanger Otis Clay. En geschreven door Eugene Williams. Nou, dit nummer is opnieuw opgepakt. En deze keer door een Zweedse reizende ster, dus uit het land van ABBA en IKEA, Jesper Lindell. En hij krijgt de hulp van de Canadese folk- en soulkoningin Frazee Ford. En samen hebben ze dus dit nummer, Trying to Live My Life Without You, opnieuw opgenomen. Heerlijk.

Eigenlijk, ik vind de uitvoering van Babs hier eigenlijk wel zo mooi. Maar dit is gedurfd en goed uitgepakt. Jesper Lindell en Frazee Ford. Met Try and Live My Life Without You. Voor het volgende nummer ga ik verder met The Cruise Brothers. En het nummer heet When a Cowboy Gets the Blues. En ja, de Cruise Brothers, ze komen uit de Amerikaanse Midwesten. Bestaan uit de broers Sean en Kyle. En ze maken muziek zoals in de jaren 70 gemaakt is. En net als de legendarische country duo's zoals de Everly Brothers en de Louvin Brothers. Ja, hebben zij ook deze, hoe moet ik het zeggen, blood harmony in hun stemmen. Ja, het klinkt zo heerlijk bij elkaar. Hey, geniet even van dit heerlijke nummer van de Cruise Brothers. Thank you.

Yeah, when a cowboy gets the when a cowboy gets the blues van de Cruz Brothers. Jason Eadie, die heeft onlangs een nieuw album uitgebracht, de Tulsa Turnaround. En ja, dat kun je ook wel horen. Het volgende nummer, zeker Work No More. Ja, die ademt die specifieke, relaxte, maar heerlijke groove uit. Een nummer zit volgens wat mij betreft een beetje tussen gospel en heerlijke bluesmuziek in. Maar luister zelf naar Jason Eadie.

Jason Eady, die zong Work No More. Ja, de volgende nummer heeft ook weer de heerlijke Garden Party stempel gekregen van mij. Het is Alan Jackson en Jimmy Buffett van Als je eens een keer een feest wil vieren en je hebt geen reden. It's 5 o'clock somewhere.

0: crank it up.
1: Let's get out of here.
0: I'm gone.
2: Yeah, Alan Jackson and Jimmy Buffett. Sam, as long as it's 5 o'clock somewhere. Een treinreis van Chicago naar San Francisco in nog geen 2,5 minuut. Dat is bijna niet te doen, of dat is helemaal niet te doen. Maar Jay Farrar en Benjamin Gibbert, die gaan het toch proberen. En als je die afstand met de trein aflegt, dan zit je waarschijnlijk in de California Zephyr. Dat is een trein van Amtrak, de NS van Amerika. En dit nummer is geschreven naar aanleiding van het boek van... En App is er niet, dus ik zal het de naam ongetwijfeld verkeerd uitspreken. Jack Kerouac, die schreef in 1962 het boek Big Sur. En daarin probeert hij te ontsnappen van zijn hectisch leven, toen ook al, en zijn alcoholverslaving in New York. En hij ging naar een hutje in de wildernis van California. En wat dit nummer zo bijzonder maakt, of het hele project, het is een onderdeel van een soort soundtrack. One Fast Move or I'm Gone, music from Kerouac's Big Sur. En wat het zo bijzonder maakt is dat ze die dromerige, hypnotiserende gevoel van urenlang uit een treinraampje zitten te kijken. Ja, dat weten ze prima weer te geven. Hier zijn Jay Farrar en Benjamin Gibbert met California Zephyr.

Ja, in een trein van Chicago naar Californië. Prachtig. En dat bezongen Jay Farrar en Benjamin Gibbard. Lijkt me leuk. Ik heb zelf ooit eens een keer... ik zat er net over na te denken. Ach, dat is een paar jaar geleden. Maar het is verdorie alweer 32 jaar geleden. Heb ik ook een reis gemaakt in Canada en Amerika. Zijn we met de trein vanuit Montreal in Canada... zijn we naar Miami gegaan. Hele stuk met de trein. Dat duurde langer dan die 2,5 minuten die zij hier bezongen. Maar prachtig. En ja, het mooiste daaraan vond ik hoe je het landschap zag veranderen. In het noorden waren alle huizen gebouwd op de kou en de... sneeuw en de regen en hoe verder je naar het zuiden kwam... hoe ja, meer open dat de huizen werden en dergelijke. En dan zag je van die prachtige huizen. Ja, je kende ze eigenlijk alleen maar van die oude films. Zo'n houten huis met een grote veranda eromheen... met een schommelstoel erop. En daar zat dan iemand gewoon te kijken naar... in dit geval de trein die voorbij kwam. En dat is ook een beetje waar het volgende nummer van de band Lone Star over gaat. Van die zingen My Front Porch Looking In.

de band Lone Star en die zongen My Front Porch Looking In. Het volgende nummer, dat is er eentje van Elizabeth Cook en Evan Felker. En het gaat over, ja, als je in een relatie gekwetst bent en er komt een einde aan die relatie, dan bouw je op een of andere manier een muur om je heen. Zo van, ja, ik ben gekwetst, maar dit wil ik niet weer. En in dit geval wordt de muur opgebouwd uit razor wire wall. Dat is een muur van prikkeldraad waarmee je jezelf beschermt. Maar als je toch weer een relatie krijgt en je wilt die muur afbreken, ja, dan is zo'n muur van prikkeldraad, die is wel heel erg scherp. En daarover zingen deze Elizabeth Cook en Evan Felker.

Ja, Razor Wire Wall van Elizabeth Cook en Evan Felker. Ja, het volgende nummer, ja, dat is een cover van een cover van een cover. In 1969 schreef Sherman Kelly, nadat hij gewond was geraakt bij een overval, het nummer Dancing in the Moonlight. Want hij wilde een positief nummer schrijven over een alternatieve, vreedzame wereld. De band King Harvest maakte er in 1972 een wereldhit mee. En in 2000 deed de Britse band Toploader er nog een schepje bovenop. En die had er ook een grote hit mee. Deze keer pakken Chris Lane en Lauren Alaina het nummer op. Gooien er een flinke Nashville sound overheen. En dan gaat het klinken zoals dit.

dat was Dancing in the Moonlight. Chris Lane en Lauren Alaina. Ik heb er nog, ja, in ieder geval eentje voor jullie klaarstaan. En ja, dat is in deze tijd wel een toepasselijk nummer. Over een paar minuten begint de eerste wedstrijd in het WK. En het volgende nummer draait er eigenlijk om, ja, wat er ook gebeurt in het leven. Je auto geeft er de brui aan. Je loopt een blauwtje of je hebt gewoon een K-dag op je werk. Of je ziet dat het Nederlands elftal zich behoorlijk verslikt in de IKEA-gehaktballetjes, de Japanse sushi en de couscous. Dat ze er al na 3 wedstrijden uit liggen. Jongens, drink een biertje. Beer can fix it. You're all

0: Ja, in het vorige uur draaide ik het nummer van Jason Scott en de High Heat, het nummer Shit Show. En daarin zat een heel klein stukje van Summertime Blues verwerkt. Ik denk, nou, dat is wel leuk om mee te eindigen, gezien het weer. En gezien dat het Nederlands helftal er straks toch na 3 wedstrijden al uit ligt, dan hebben we allemaal de Summertime Blues. Oké, hey, dit was het. Volgende week ben ik er weer helemaal alleen. Nog steeds, App is nog op vakantie. En zometeen Bas en Michel, die hebben bijna weekend met internationale gasten deze keer. Dus blijf hangen voor leuke muziek en goede gesprekken. En hoor hoe deze twee jongens Engels spreken. Ja, dat is heel leuk om te horen. Hey, tot ziens.
1: Luister volgende week ook weer naar Dick en Ebbe aan Roots Rock Radio.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
4: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
3: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
5: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
3: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden.
2: Omroep het Hoge Land.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
9: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
10: Technisch expert Jansen,
9: Technisch expert Jansen.nl.

0: Ja, dat is het. Dat is het zeker. En yes. Het is ook donderdag.
1: 11 juni. De 57ste bijna weekend.
0: Ja, 11 juni nog maar, hè?
1: Ja.
0: Het voelt alsof juni al bijna om is.
1: Het voelt al bijna als augustus. Het weer ziet niet naar augustus, maar...
0: Hey. Dat lijkt wel, dat lijkt wel november. Het is niet zo heel mooi weer,
1: nee.
0: Maar de tijd vliegt wel voorbij. En toch is dat gelukkig niet helemaal zo, want we zitten nog net niet halverwege juni. Nou, fijn. En er is een boel aanstaande en er is een boel gaande.
1: En daarom trapten wij af met Snow Patrol, want...
0: Die komt er ook aan.
1: Die zullen wel in de buurt zijn al, denk ik.
0: Nou ja, dat is vrijdag alleen, hè?
1: Ja, maar goed, ja, het is donderdag en... Ja. Ja, wat doe je donderdagavond behalve naar bijna weekend luisteren?
0: Nou, in elk geval ook natuurlijk naar Roesrock Radio.
1: Ja.
0: Maar verder zou ik het niet weten.
1: Nou ja, ik zou dan in de studentenstad als Groningen snopen.
0: Oh ja, daar moet je zijn.
1: Nee, maar
0: zou
1: het is wel, kijk, gaan dan.
0: Voor mij komen de heren naar Glasgow en volgens mij is dat met het vliegtuig een anderhalf uur.
1: Oh, dus die morgenavond...
0: Dus die kunnen ook gewoon vrijdagmiddag denken van... Nou, misschien moeten we aanstappen maken, gaan we die kant op.
1: Zal ik zo eens even kijken of er een vliegtuigje komt vanaf naar Eelde, vanaf Glasgow?
0: Ga als jij
1: even...
0: dat nou even in de gaten houdt...
1: Ja, ja.
0: En dan vraag ik mij af... ja, hoe snel is het nu?

0: Altijd bij de hand. Altijd bij de hand. Omroep Het Hogeland.
1: Ik heb een antwoord voor jou, Michel.
2: Op welke vraag?
1: Op de vraag of Snow Patrol hier al is.
2: Ja.
1: Vanmiddag 2:30 geland op Eelde.
2: Je hebt hem gebeld.
1: Ik heb hem gebeld. Met de luchtverkeersleiding, geen probleem.
2: Ja, maar jij had flightradar ervoor.
1: Oh.
2: Sst, nee, ja, neem maar dat,
1: ja,
2: dat mag.
1: Klopt. Ja, nee.
2: Nee, maar gaan er niet dagelijks vluchten vanaf Glasgow en weer terug?
1: Wel van Glasgow en weer terug, maar niet naar Eelde.
2: Oh, dat ligt dan wel voor de hand dat het inderdaad... Nee, dat is inderdaad zo.
1: Nou, duidelijk vooral.
2: Kijk, dat dan wel kan, hè?
1: Ja, dan in één keer wel.
2: Oh, we zijn trouwens... je hebt wel gelijk, David. Ik verklap al wie er zijn, maar dat heb ik helemaal al in een eerder stadium verklapt. Want dat was vanmiddag al op Facebook te lezen. Nou, David zit er. En Josh en Massa ook. Maar waar ik eigenlijk even op doel, het staat wel 1-0 Mexico.

0: over vertellen waarom en hoe en wat.
1: Ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe het interview in het Engels gaat vanuit jou naar de jongens. Want ja. Ik ben druk met jingles en dergelijke, ja. Dus dat was een beetje de taakverdeling.
0: Nou, oh, nou ja, geen enkel probleem hoor. Ik draai mijn handen.
1: We gaan wel even oefenen in het volgende blokje, want ik moet me... Het is een mindset.
0: Ja.
1: Ik begin alvast wat met Engelse dingen erdoor te gooien.
0: Ja. Ga jij maar even naar Dick.
1: Ja, Dick, want daar zijn we wel heel snel aan voorbij gegaan natuurlijk aan het begin van de show. Dick Voorma, die vraagt ons, goedenavond heren, wat vinden jullie van de promotie van Warfum naar de vierde klasse?
0: Nou, fantastisch.
1: Daar zijn we aan voorbij gegaan, maar dat is natuurlijk fantastisch. Dat was afgelopen zaterdag, speelden we de wedstrijd,
0: we speelden de wedstrijd.
2: Zelfs ik speelde mee.
0: Ja, ja.
1: In Annen tegen Klazina Veen. Klazina Veen, 2 jaar geleden nog een derde klasse.
0: Ja.
1: En intussen een vierde klasse. Maar ook dat nou niet meer nu, vandaag de dag.
0: Een vijfde.
1: Die is gewoon vijfde klasse. En gewoon met 1-5. Gewoon even...
0: Ja. Even maar laten we dan alle clubs in de regio even benoemen. Want Buffalo was natuurlijk al kampioen. Ja. Maar de Heren Oud Zoutkamp. Zeester natuurlijk. Die ook keurig gedaan. Ook door naar de vierde klasse. Dus dat wordt een mooi weerzien. Daarentegen is volgens mij Heracliden en de Vivo gedegradeerd naar vanuit de vierde naar de vijfde klasse.
1: Klopt.
0: Ja. Nou ja, dat dus. En wat hadden we nog meer? Heb je nog vragen? Dus kun je even appen, want jij weet het nummer altijd uit het hoofd.
1: Ja, 013-928-528 en kom maar door.
0: Ja, dus heb jij vragen over het aankomende Rockledice Festival? Of over...
1: Snow Patrol,
0: ja.
1: Of andere vluchten vanaf Glasgow.
0: Ja, geen enkel probleem. En wij beantwoorden alles.
1: Ja, in principe wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ga je nou naar Gotje in Kimbra?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, probeer eens. Doe eens.

0: altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land.
1: Human Nature from Michael Jackson on Radio Highland.
2: Oh ja, yeah, Radio Highland. Here we are again. We are back again in the studio. Dus even schakelen, hè?
1: Ja, nou
2: je
1: ja.
2: Je weet sowieso nooit helemaal wat ik ga vertellen.
1: Nou helemaal niet.
2: Nee, en dan moet je ook nog nadenken in welke taal dat je doet.
1: Ja.
2: Maar het komt goed.
1: Maar zo eerst naar David. David die kan vast even een klein beetje uitleg geven over het programma wat ze draaien met de heren.
3: Ja. Nee, deze twee jongens die zijn hier in mei al bezig geweest om videobeelden vanuit Nairobi te schieten waarin zij geboren en geleefd hebben en nog steeds leven. Om te delen tijdens inspiratielessen op scholen, de middelbare scholen in heel de provincie Groningen. Om inzicht te geven in het verschil en de overeenkomst tussen Nairobi, Kenia, de echte sloppenwijk waar deze boys vandaan komen, en het opgroeien hier in Groningen. En in deze fase gaan zij met percussie, handgemaakte trommels, de scholen langs om kinderen mee te nemen in de wereld van percussie en dans. En dat is wel heel gaaf, want kinderen leren daar echt hele nieuwe dingen. En dat is nu waar zij nu mee bezig zijn deze aankomende weken.
1: En dat gaat dan muziek, dans, maar ook de achtergrond van de jongens. Hè? Dus echt waar ze wegkomen, laten zien. Dat ze echt uit de sloppenwijk.
3: Dat inderdaad, echt het stuk leven van. Eigenlijk Verruim Je Blik heet ook het MDT-project dat we doen met het Festival Bokkeleis en de Kunstkerk. En dat gaat ook echt over dat jongeren leren om op een andere manier te kijken naar zichzelf en waar je bent opgegroeid. En ook je open te stellen om kennis te maken met de wereld van een ander. Deze jongens zijn 21 en 23. De jongeren die meedoen zitten rond 14 tot 17 ongeveer. Dus dicht bij elkaar. En het is mooi om te zien dat zij het gesprek met elkaar aangaan over de verschillen, maar ook over overeenkomsten wat ze beide leuk vinden.
1: En wat zijn de reacties vooral van de kinderen bij de scholen waar je komt?
3: Ja, dat is heel gaaf. Want die jongens die, omdat ze heel puur zijn en ze echt meenemen in het stuk percussie. Dat is heel leuk om te zien dat de kinderen gewoon. Er zijn nu voor mij 25 opgaves voor de masterclasses om zichzelf te gaan presenteren op het grote podium. Maar dat is heel leuk. Die reacties tussen de echte verbinding tussen jongeren onderling. Dat is heel leuk om te zien. Ja.
2: So, George en Masse, welkom.
4: Thank you.
2: Welcome back.
4: Thank you.
2: It's been 2 years you were in Waffen.
4: Yes.
2: And how is it to be back?
4: Very good, very good. I'm very happy to be here again. We say thank you for David for hosting us again. And it's a blessing to be here.
2: Have you seen a lot of familiar faces? Some old people you used to know from 2 years ago?
4: Yeah, we've seen so many faces. I've been here, this is my third time. I was here 2022, 2024, and now 2026. So many familiar faces, and I just feel like I'm home, you know?
2: That's nice.
4: Yeah, it's like I'm just home. I'm in Kenya. This is my second home. I always tell David, this is my second home. There's no way I can be in Netherlands, and despite the fact maybe it cannot be Festival of Crocodiles or maybe the workshop, if I'm in Netherlands, I must come to Waffen. This is my home, And I know Bas, I know Michelle, I know a lot of people. I know a lot of people here, so this is my home.
2: And it's a privilege for you because other than the other groups and dancers, you are staying a lot longer here. Mm-hmm. 2 years ago, but now also you have you visit, I think, 4 weeks, 5 weeks, in total,
3: around 1 month.
4: Mm-hmm. Yes.
2: Ah, good to be back.
4: Very good to be back.
1: And how is it to be playing on the schools to see the kids in the school? How is the reactions? How do you like it?
4: Oh yes, we like it so very much. You know, coming here and visiting the schools, first of all, you see the difference between here and home, you know? And then seeing their faces happy when you give them what you have from Kenya. It's very nice. It's a beautiful feeling.
5: It is, you know, coming to schools, mm-hmm. teaching them our culture, mm-hmm. showing them the privilege they hold, mm-hmm. and of course, the similarities and the differences between our country and the Netherlands. Oh, it's really a great experience. Really a great experience. Mm-hmm. And for the kids, of course, to learn from us.
1: Yes. Okay.
2: And for you, David, you have the koelkast natuurlijk leeg.
3: mijn koelkast leeg, ja, huis vol, bedden vol. Ja, nee, geweldig. Weet je, deze boys, dat zijn mijn kleine broertjes en dat voelt heel gaaf. Weet je, die komen binnen en het is gelijk goed. Ondanks dat het heel hectisch is, we kennen het allemaal als organisatoren van het festival, maar dit is ook wel een kers op de taart, weet je wel.
2: Ja, dat snap ik. Maar kan je het erbij gebruiken? Want het is voor jou ook een hele drukke maand.
3: Ja. Ja, dat is een terechte vraag. En ik denk dat ik dan ook in de schoenen ga staan van jullie als ouders met kinderen. Dit zijn mijn twee boys. Ja, nou, die heb ik in de maand juni met Mavi samen onder onze hoede. Ja, en eigenlijk vullen ze eigenlijk alleen maar mooie dingen aan. Dus als ik op het moment dat ik juist denk van ik ben nou helemaal klaar mee met deze dag. Dan hebben we een fantastisch en humoristisch gesprek aan tafel. Dan denk ik van ja, dat
2: is
3: een
2: klaar, ja.
1: Maar het is ook, wat wij zijn vorige week een avondje bij ons geweest. Ja. Het is gewoon, die jongens zijn zo fantastisch. Ze draaien zo mee. Je moet even schakelen naar het Engels. Maar verder, dat is zo grappig.
3: Ja,
1: dus,
3: zeker.
1: Dat is echt wel een aanrader, Michel.
2: Wat, Engels, gewoon, hè? Engels praten. Ja, grappig man, ik hoor het. Dat is inderdaad grappig.
1: Oh, lekker.
2: Yes, it is very funny. Very funny to talk English.
1: Komen er nog wat vragen binnen op de app? Of is het echt rustig? Mag gewoon in Nederlands, hè?
2: Ja. Nee, helemaal niks. Dick die vroeg zich eraf en wij hebben antwoord. Maar ik weet helemaal niet wat Dick ervan vindt eigenlijk. Ik ga ervan uit dat hij het ook fantastisch vindt, maar...
1: Ja, geen idee. Die zullen aan het asfalt draaien, denk ik.
2: Ik denk het wel.
1: Ja. Zullen wij naar de volgende nummer? Want ons uur dat vliegt ook alweer vol. En we zijn natuurlijk wel een muziekprogramma.
2: Tijd tekort.
1: Zullen we de heren straks ook eens even vragen wat ze leuk vinden aan muziek?
2: Ja, lijkt me goed. Eerst Guns N' Roses, Yesterday.

0: La Parisha.
1: They already start singing.
2: Ja, dat zijn we zomaar weer onverwachts.
1: Ja, normaal.
3: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Ja, Omroep het Hoge Land. That is where we are. Yes. And we have practiced a bit of English in the time. So we are ready to ask our guest. Hoe ga ik daar nou naartoe?
1: Ja.
2: Dit is heel lastig. Onvoorbereid dit doen is niet zo heel handig. Onvoorbereid zomaar slap lullen in het Nederlands is prima.
1: Ik heb wel door dat onze carrière niet gelijk naar CNN gaat.
2: Nee, we gaan niet buiten de landsgrenzen. Dat wordt helemaal niks. Nee.
1: Naar Duitsland kunnen we een keer proberen.
2: Ja, dat kan wel. Misschien ja. Ja, nou, weet ik ook niet. Nee, we hadden het net even over muziek. En wat vinden we eigenlijk leuk? Want normaal vragen we onze gasten altijd van... Nou, neem eens leuk muziek mee. En op een of andere manier is dat dit keer niet gelukt.
1: Nee, nou, maar... we zijn al lang blij dat, je, dat we een beetje contact hadden met David. Druk man tegenwoordig. Ja. Druk man, ja,
2: dat wou ik nou net niet noemen, maar dat is wel een beetje...
1: Nou, ja, maar goed, ik snap dat ook wel. Artistiek directeur van zo'n festival, dat is niet niks.
2: Ga er aanstaan.
1: En dat even anderhalf, twee weken voor zo'n festival. Ik zie het stresslevel, dat zit er behoorlijk hoog. Komen alle landen, alle visa, alle... bussen, families, zijn de gastgezinnen geregeld?
4: Ja, dat klopt.
1: Allemaal ja, trouwens?
4: Dat is tot dusver allemaal ja, behalve Zuid-Afrika zitten we nog even op te wachten. Maar die hopen wij deze week, volgende week.
1: Je zit allemaal stadion nu, dus...
4: Ja, daarom zeg ik, die hebben druk.
1: Die hebben even andere dingen. Ja. Maar verder, alles wel...
4: Ja, we kunnen zeggen dat we als festival hebben heel veel uitdagingen ieder jaar. Weet je, op Hokkeluis, op goed geluk, ja, dat zegt genoeg. Ja. Dus we hebben op alle vlakken zijn we altijd heel erg aan het stoeien en voor elkaar aan het krijgen dat alles goed gaat komen. En heel veel ligt in onze eigen handen, maar ook sommige dingen niet. Dus bijvoorbeeld weer of de visa's, nou, dan moet je gewoon wachten op... Dat die worden afgegeven door de ambassades. En gelukkig hebben we nu tot aan de laatste groep toe waarschijnlijk een groen licht. En ook Zuid-Afrika lijkt goed te komen. Dus wat dat betreft kunnen we full focus over twee weken beginnen. Minder dan twee weken zelfs.
1: En dan hebben wij, dat doe ik even uit het hoofd. Dus Zuid-Afrika, ik weet Argentinië toevallig. Bolivia.
4: Dan gaan we naar Estland.
1: Estland, ja.
4: Japan, een hele mooie taiko-groep uit Japan. We hebben Kenia, een andere groep uit Kenia. Deze jongens komen ook uit Kenia, maar we hebben ook een groep uit Kenia die komt. Dan hebben we Moldavië, Georgië en als klap op de vuurpaal, Ierland.
1: Oh ja, Ierland. Ja.
4: En een heel leuke, gave Surinaamse vertegenwoordiging uit. Die woonde in Amsterdam dan, maar die komen op de zaterdag echt met een hele geweldige vocale show op het podium staan.
1: Gaaf. Ja, dat is weer heel divers. En uit elk continent wel weer een land.
4: Ja, dat is heel gaaf.
1: Altijd weer een uitdaging. Ja.
4: Absoluut.
1: Maar goed, voor de rest alles, de gastgezinnen zijn allemaal rond.
4: Ja, gelukkig. Weet je, de kracht van dit festival is natuurlijk ook dat wij op het Hoge Land gewoon onze huizen openen. Onze deuren openen om een wereldvreemde iemand eigenlijk te verwelkomen. En dat je dan weer weggaat als soms gevoelsmatig familie, dan wel vrienden of gewoon ook een kennis die je hebt ontmoet gedurende het leven. En het mooie is dat, dat is weer gelukt. En van de Winsum uit Huizen Mede, uit Huizen, Buffalo, Warfum. En noem maar op, Middelstum, ja. waar de kinderen, waar ze allemaal verblijven.
1: Ik wou dat zeggen, want het is eigenlijk altijd een beetje, Rockelize, Warfum, altijd aan elkaar verbonden. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Hè. Het is wat je zegt, in naar Huizen Mede, doodstil. Hè. Dus overal zitten mensen, Middelstum.
4: Ja, het is echt community work. En dat is ook wel de kracht van dit festival. Het is niet, het is echt community work door de gasten die hun huizen openstellen, maar ook de vele vrijwilligers die we kennen. Hè. De vrijwilligers komen ook niet alleen uit Warfum of omstreken. Het is echt van ver weg. Mensen maken hun agenda vrij om hier gewoon een week te komen. Om mee te draaien. Om mee te draaien in het team. Ze voelen zich onderdeel van. En dat is natuurlijk helemaal gaaf.
1: Ja, ik kan dat alleen maar met beamen. Want dat is echt, het is echt heel, heel gaaf. En jullie, de jongens die zijn met de Kunstkerk in het project voorafgaand aan het festival.
4: Ja.
1: Alle scholen bij langs, of tenminste veel scholen bij langs, als Hoge Land, ja. Groningen. Ook Stad Groningen? Of?
4: Stad Groningen, Grijpskerk is het, nou, het uitstapje wat we maken richting Friesland bijna. Maar en dan de Hoge Land colleges hier in het noorden. En Groene School doet dit jaar mee met een pilot. Dus in principe door de hele provincie weer heen.
1: En met het festival zijn de jongens er ook?
4: Met festival zijn ze ook, draaien ze compleet mee. Het is eigenlijk gewoon een aparte deelname die overal te zien is. Voor, tijdens en na het festival eigenlijk. Dus ze zijn te vinden met workshops, met de openingsshow, met de Youth Day, waar ze natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in spelen. Maar ook tijdens eigenlijk alle shows zul je hun vertegenwoordigd zien.
1: Ja, ik heb er nu al weer zin in. Het duurt nog gewoon anderhalf week, hè?
4: Anderhalf week, joh. Ja,
1: eigenlijk 2 weken, hè? Nou, dus zeg maar 2 weken.
2: Nog 1 week en dan staan de tenten al. Dus dat is ook een mijlpaal.
1: Dan begint het. Ja. Dan is het voorbereiden in elk geval voorbij.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
2: Dan spreek ik even voor mezelf.
1: Ja.
2: Gelukkig wel.
1: Ja. Ja.
2: Dat mag nou ook wel beginnen. Ja. Als het aan mij ligt.
4: Ja, deze 2 weken voor het festival zijn altijd een beetje dat je denkt, ja, er moet heel veel gebeuren en je wil alles doen, maar het kan nog niet helemaal. En dan pas als die dingen komen, dan denk je, ja, nu gaan we knallen. Laat die weer op me samenkomen, hè? Laat het publiek komen. Laat een mooi feest met z'n allen bouwen. Ja.
2: Klopt, inderdaad. Nou, we hadden het net in ieder geval over muziek wat jullie bezielt. George Masse, can you introduce the song we just talked about from Bien?
0: Ja, finally it's a song from Kenya. It's a collaboration song from an artist from Kenya called Bien. It's a very, very big artist. Big artist. I mean, he's a celebrity in Kenya and a celebrity in Tanzania called Ali Kiba. So this is a song that has really gone viral in Kenya. I think Netherlands should hear it.
2: It's a new song?
0: Let's say maybe 5 months old.
2: 5 months old?
0: Yeah.
2: It's very energetic.
0: Very energetic.
2: Yeah. So I've heard.
1: Nou, ik zou zeggen...
2: We'll do that.
1: Ja, dat lukt in één keer weer. Op het tweede systeem.
2: Hier komt finale van Bien.
4: Jubel.
1: Oh.

0: Ja, en dan vliegt
1: de tijd.
0: De tijd. Alweer richting het tweede uur. En maar ik kan jullie vertellen dat intussen het ook gewoon rust is bij de wedstrijd in het ATK-stadion. Zeg ik dat goed?
1: Ik heb geen idee. Maar ja, Michel,
0: Mexico-Zuid-Afrika, dat staat gewoon 1-0.
1: Voor Mexico.
0: Ja, dat is steeds, want die heeft ook gescoord uiteraard. Dus, ja.
1: En Michel, ik had een vraag. Want wij hebben vorige week natuurlijk een heel uur gewijd aan de Blues.
0: Oh ja.
1: Zouden wij ook een heel uur kunnen wijden aan de Keniaanse muziek?
0: Vast wel. Vast wel. Dat denk ik wel.
1: Want dat klonk wel heel lekker.
0: Ik denk dat je er een uur mee kan vullen.
1: It was a nice song.
0: Mm-hmm. Maar thank you. Één uitdaging per dag. It was a nice song.
1: Eén uitdaging per dag. Oké. Okay.
0: Toch?
1: Ja, ik heb geen idee. Jij wil natuurlijk gelijk het tweede uur.
0: Ik wil
1: natuurlijk
0: naar het tweede uur.
1: Je hebt nog een nummertje klaarstaan.
0: Penning in de disco.
1: Ja, hij is van de tijd vandaag.
0: High hopes.
1: Ja.
0: Anders gaan we eroverheen.
1: Ja.
0: We zien jullie zometeen terug.
2: Ja.
0: Tot straks.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: met Mariana. Technisch expert
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land. Hey!

0: Zo, die...
1: die stopt abrupt.
0: Ja. Naar de Waka Waka.
1: Ja, het en dan anthem... zit je zomaar in het tweede uur.
0: Ja, en dat was het anthemlied van het WK 2010.
1: In de Brazilië, Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Daar werden wij bijna wereldkampioen.
2: De Vuvuzela.
1: Ja, Vuvuzela. En toen werden wij...
0: Bijna wereldkampioen.
1: Tweede dus.
0: Ja, de teen. De teen van Casillas. Hè, dat is verschrikkelijk. Het is nog, ik word wel eens wakker. Baan in het zweet.
1: Keurig ingeschoten ook natuurlijk.
0: Ja, dat ook. Die molbeden.
1: Ik had hem gehad.
0: Ja. Ja, nog gemerkt.
1: Ja.
2: Ja. Wij zijn ook wel kampioen geworden, hè, met tweede helft toen.
1: Ja, drie keer gewoon.
2: Drie keer.
1: Hè?
2: Bam.
1: Ja, en in de 35 plus ook gewoon drie keer. Dus vertel me niks.
2: Zit hij in talent aan tafel?
0: 35 plus, heb ik jou daar ooit gestraft?
2: Nee, ik heb eerst een
1: schijntje. Ja, maar David heeft een heel belangrijk aandeel in het kampioenschap gehad.
2: Ja, gewoon door niet aanwezig door te zijn.
1: Niet nee, dat is flauw. Nee, je kan David echt prima goed gebruiken op het veld.
0: Zeker.
1: Ja, zeker wel. Dat is
0: David, ik weet de talenten en de...
1: In dat eerste kampioenschap kwam de meeste mooie balletje vanaf het midden van David. En Koen. Maar ook van David.
0: Jaren ervaring in de eerste natuurlijk.
2: Alle expertise meegenomen vanuit de eerste.
0: Ja.
2: En dat is allemaal verloren gegaan, maar dat is nog steeds inzetbaar. Trainbaar.
0: Trainbaar.
2: Ja.
0: Dat zeker.
2: Hopelijk.
0: Nou ja, tweede uur. Wat hebben we nog?
1: Van alles. Parijs, Mexico, Go West. Alle windrichtingen komen nog wel voorbij.
0: Okay.
1: Negen zonden van Damien Rice. En dan nog zo'n depressief nummer van Tom Odell.
0: Oh ja, dat is dus, dat heb ik erin gezet. Dus, alles wat ik erin zit, en met een beetje piano, depressief. En, dan gaan we wat langzaam.
1: Er staat van alles. Ook Orange Skyline, Ons Groningen Trots. Dat staat er ook gewoon van tussen. Dat heb ik ook niet bedacht vandaag.
0: Nee, dat was ook
1: dus
0: mijn...
1: Het is niet alleen maar shit wat je doet. Nee, er zit ook best wel wat
0: leuk tussen. Leuk man.
2: Leuk duo.
1: Nee, ja. How you think it's going, boys?
2: Koen.
1: Ja,
3: goed. Very good.
1: Can you understand anything of what we are saying?
3: No, excuse me,
1: but it's very difficult to improvise in English on radio. Mm-hmm. I found out. So, that's what it is.
2: But you're going strong.
3: Yeah. It is what it is.
0: It is what it is.
2: Hey, hello. Oh yeah, he's doing imitations of... Op reis met Thijs?
1: Who is the imitation?
2: Mossy.
0: Okay.
2: If you heard this sound, who is this?
4: Hey, hello. Hey, op reis met Thijs. Bij op reis.
1: Nou, spreek hem.
2: Ja, dat is gewoon the second one.
1: En Mossy, can you also do Ben Low Flyer?
3: No.
0: Wapperen? Wapperen. Je moet wapperen.
3: I need to examine. I need to observe.
0: Maar dat is ook bij de basisscholen. Die gaan vanaf de kleinste of van de kleinste groepen. Het is vanaf groep 4 dat ze komen.
2: Ongeveer, ja.
0: Dat ze, die worden helemaal meegenomen in het festival. En tot aan, zeg maar, de workshops. Dus echt jaren kunnen die mee. En dat begint met Op reis met Thijs. En Ben Laagvliegen. En dat eindigt geen idee. Ik doe het achtergrondmuziekje even aan. Want dat vind ik leuk.
2: Ja, maar dat is wel inderdaad. We willen eigenlijk ook, vanuit het festival vinden we belangrijk dat die leerlijn ook gewoon groeit. Voor Youth Day en de Youth project met de Kunstkerk en de MBT is ook ontwikkeld om die lijn ook door te zetten vanuit de basisschool. Die basisscholen, het is heel leuk als ik nu bij de eerste klas kom en ik ga een inspiratiesessie geven dat de jongens gaan komen in juni. Dan het eerste wat ik dan zeg is, wie kent deze twee gasten?
0: Ja.
2: En als ik het festival het logo al opzet, is het wapperen! Dus ja. Dat is gelijk. Die kinderen die nu zijn meegenomen, daar leeft dat gewoon al. Dat is ontzettend leuk.
0: Ja, de herkenning naar het festival.
2: Ja, dat is gewoon gaaf.
0: En dat is wel heel tof om, te zien. En dat gaan we natuurlijk allemaal weer meemaken. De donderdag en de vrijdag, daar komen de klassen vol.
2: Ja.
0: Maar jij zei net, vanuit het project met de Kunstkerk en de Heren, daar blijft een groepje over die heel enthousiast zijn.
2: Ja. Ja, en die geven zich op. Kijk, het doel van fase 1 en 2 is elkaar leren kennen en je eigen talenten te leren ontdekken. En ook wel met dingen bezig te gaan waar je normaal nooit doet. Hè. Wanneer speel jij op een handgemaakte trommel uit Kenia? Dat gebeurt niet zo snel.
0: Nee.
2: Kijk, en op het moment dat zij dat leuk vinden en ze raken daardoor gemotiveerd, dan krijgen ze de mogelijkheid om met de jongens van Kenia in de eerste week van het festival, thuis maandag tot en met woensdag, masterclass te volgen, hun eigen talent verder te ontwikkelen. En dan maken ze een hele gave show met hun voor de presentatie op de Youth Day op de vrijdag op gewoon de grote mainstage.
0: Ja, dat is ook wel een mooie ervaring.
2: Ja, en voor die jongens ook. Ja. Weet je, een product samen maken, dat is wel heel leuk.
0: How do you like the kids with wat was het?
2: The masterclass.
0: Do you like it to work with the kids and?
5: Yes. First of all, the kids are amazing. The kids are very amazing. You know, they are able to understand the beats that you are giving them. They are embracing the culture. You know, the kids are amazing. And for the masterclasses, it's going to be even more better. We are planning better things and new surprises, you know, different for the last time that we are here. And we hope that they have fun and enjoy it.
3: Yeah. For the master classes, I would like to say that it's going to be full of different dynamics.
5: Mm-hmm.
3: So the kids, the students should at least embrace new dynamics. And it's going to be, you know, a masterclass consists of many things, the dynamic, the sequences. So everything is going to be different as of what you're doing now. So for the masterclasses, new dynamics, new beats, new rhythms, new sequences. So it's going to be amazing so that mm-hmm. we can produce something professional on the stage, Youth Day.
0: Mm-hmm. And it's all music or also dance?
5: Now there, it's the surprise that you are talking about. They'll have to come so that they can see it during the Procodice Festival.
0: Oh, I will be there.
5: Thank you.
0: Yeah, okay, Michel?
1: Yeah, I will be there too. The whole week.
0: The whole week.
1: And longer.
0: And longer. And before. And after.
2: During the night.
1: Till I feel flat on my back. Then, then I will go home.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: Maar, en, want je had het net ook even over de Youth Ambassadors.
2: Ja.
0: Dat zijn echte de jongeren, hè, vanaf jaar of 12, 13.
2: Ja.
0: Tot,
2: dat is gecreëerd vanuit de Youth Day dagen die we hebben georganiseerd. Merken we dat eigenlijk jongeren het in contact komen met andere culturen en samen dingen organiseren heel erg leuk vonden. En sinds 2 jaar nu, dit is het tweede jaar dat we het hebben, hebben we gewoon een Youth Ambassadors in een jeugdraad zitten die gewoon allerlei activiteiten ontwikkelen. Bijvoorbeeld een welkomstactiviteit voor deze boys. Maar ook gedurende het jaar allerlei dingen organiseren. Tijdens het festival meedraaien op alle vlakken van het festival. Tot aan opbouw, horeca, welkomst van de groepen, een activiteit organiseren. Dus dat is heel leuk om te zien dat ze gewoon zo actief zijn. En dat zijn nu zo'n 35 Youth Ambassadors.
0: Oh.
2: Met de nieuwe leden erbij, zelfs boven de 30 waar we nu op uitkomen.
0: Dat is een mooie groep. Maar dat zijn echt de toekomstige. Ja, het zijn al echt vrijwilligers. Maar de toekomstige mensen die het festival moeten gaan dragen.
2: Nou, dat weet je, dat hoop je daarmee te creëren. Dat zaadje wat je plant met z'n allen is dat je natuurlijk hoopt dat daar de nieuwe artistiek directeur uitkomt. De nieuwe logistieke manager. De nieuwe artiesten en bandprogrammeur. Of dat ze in die commissies komen. Om ook hun expertise te delen en mee te denken hoe het festival anders of kunnen vormgeven.
1: Laten we het hopen. De jeugd heeft de toekomst.
0: Oh, zeker. Wijze woorden, Michel.
1: Nee, maar dat is wel waar.
0: Wou jij naar de volgende muziek?
1: Kunnen we dat wel eens een keer doen.
0: Het gaat weer voetballen, hè?
1: Het is carnaval in Parijs. Oh. Dit is alweer uit een tijdje terug. David weet het, denk ik wel. Uit welk jaar was Carnaval de Paris het themalied van het WK-voetbal?
0: Ga ik jou...
2: Carnaval de Paris.
1: Dat WK.
0: Oké, okay, ik zal dat vertellen. Dat was
1: WK-voetbal.
0: Stil maar even. Het WK 98 in Frankrijk. En dat was natuurlijk met de fantastische aanname van Bergkamp. Argentinië, Paasje, Frank de Boer, rechtsvoor.
1: Ja, maar...
0: Bergkamp.
1: Helemaal waar. Maar wie werd kampioen?
0: Even denken. Dat was Brazilië.
1: Nee, volgens mij was het gewoon Frankrijk.
2: The World Champions in 98?
1: Ja.
2: Who were the World Champions in 98 in France? They were not even born yet. Ze waren niet geboren, die boys.
1: volgens mij was Zinedine Zidane was een grote man.
2: Oh.
1: En heeft Anelka niet die goal gescoord ten koste van Brazilië? Was dat iets wat het was? Volgens mij wel.
2: Jullie zijn daar echt goed in.
1: Nou, het is wel een zaak van de week nog iets. Maar als je kijkt wat er in Frankrijk. Het elftal stond.
0: Frankrijk, inderdaad.
1: Ten koste van Brazilië?
2: Frans.
1: Denk ik.
0: Even kijken, dan moet ik kwartfinale van Nederland ook oud. Het was inderdaad. Nou ja, mooi achtergrondje. Het was de kosten van Brazilië. Ja. 3-0.
1: En Ronaldo speelde er niet aan. En ja. Joost mag weten wie allemaal.
0: Topscorer van het toernooi?
1: Zidane?
0: Nee.
1: Weet ik veel, jongen.
0: Suker. David
1: van
0: Kroatië.
2: Ja. Koffie. Ja.
1: Daar hoor je ook niks meer van.
0: Nee, helemaal niks.
2: Nee, koffie zonder suiker.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Yeah, my brother.
2: Dus.
1: Doobie Brothers.
2: Doobie Brothers en O-Mexico.
1: O-Mexico. En dat gaat goed met Mexico, nou, want ze staan met 1-0 voor
2: nog
1: en
2: steeds.
1: Rood voor...
2: De laatste keer dat ik keek met 1-0 en Zuid-Afrika, die heeft gewoon een rode kaart te pakken.
1: En wie was het dan?
2: Shithole.
3: Oeh. Ja, mag je dat zomaar zeggen op de radio?
2: Seth Pelo. Nee, ja, die kan niet helpen, want die man die heet zo.
1: Ja. Datzelfde als iemand die Piet Haan heet. Daar kun je ook niks aan doen.
2: Nee, daar kun je niks aan doen.
1: Piet Haan.
3: Of Dick in het Engels.
1: Ja. Ja.
2: Ja, daar heb je meerdere van.
1: Elke week een voorprogramma van ons, hè? 2 uur lang.
3: Ja. En dat gaat goed totdat hij Engels moet. Ja. Of naar het Engels hier.
1: Ja, nou, hij gaat helemaal goed.
3: Ja, leuk.
1: Beter voorprogramma kun je niet wensen.
2: Nee, zeker niet. Helemaal goed.
1: Ja. Had je nog vragen? Zit je nog vol met vragen? Komen er nog vragen binnen?
2: Dat zat ik net even te kijken. Nee, het blijft rustig. Dus ik denk dat we alles wat men zou willen weten automatisch behandelen. Dan lopen we daarop voor. Dus dat scheelt.
1: Ja, of er luistert gewoon iemand. Dat kan ook.
2: Dat kan ook.
1: Maar je kan het nummer ook nog een keer noemen.
2: Ja, dat is 06-13-928-528.
3: Nou, dat gaat wel smooth.
1: Ja, dat is hoofd, man.
2: Jij nou eens een keer?
1: Nee, ja, ik onthoud dat niet.
2: Oh.
1: Ik ben bang dat als ik dat op ga noemen, dat ik het nummer van mijn vrouw ga oproemen. En dat is niet de bedoeling.
2: Of van TV Noord.
1: Ja, 08, nee, ik weet niet.
2: 050.
1: Oh ja.
2: 3-1,
1: nee. Echt.
2: 2.
1: Echt.
2: Ja. Dat was altijd vroeger wel grappig, hè, als je dan op stap was.

0: Zeg maar, en iemand die vroeg van, heb je het nummer van het taxibedrijf ook? En dan zei je, ja, 050-3188. En dan ging ze dat bellen. En dan kreeg ze Noord ervoor. Ja, dat was humor. Sorry, Noord.
1: Ja.
0: Maar dat waren wij.
1: Ja, hij vooral, ik fietste gewoon.
2: Ja. Taxi nodig.
1: Ach ja, maar ook, heb jij ook geen vragen meer voor de gasten?
0: Ik ben druk aan het denken. Are there any other songs that you like to hear?
3: Okay. There is a trap, Kenyan trap. Very many people in the slums like it.
0: Yes.
3: It's called Mboka Doba.
0: Mboka Doba.
3: Yes.
0: Okay. While I start the next song in, I will search in the database from Mboka Doba. But before we go to that, we go west. Dat is een mooi bruggetje.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, leuk man.
2: Mboka Doba.
0: Oké, internationaal.
2: Mboka Doba time.

0: Ik vind dat merkwaardig, zeg maar, dat als je hier dus de nummers draait, dat je uiteindelijk, omdat je hem helemaal draait, gewoon ook achter de outro's komt die nooit op de radio gedraaid worden.
1: Nee, wij draaien het hele nummer.
0: Ja, de albumversies. Nou, dit wist ik dus niet.
1: Dat hij nog 3,5 minuut outro uitkwam.
0: Ja.
1: Ja, dat heb je soms. Ja, dat is echt niet normaal.
0: Nee, niet normaal. Nou, ik ben naar Google geweest. Of ik niet eigenlijk. Ik had het dus compleet helemaal niet goed. Mos heeft het zelf maar even opgetikt. Het volgende nummertje wat klaar staat is dus van Toxic.
2: Lyrically.
0: Ja. Met heet.
1: Ja, maar ho, wacht even.
0: Ja.
1: Voordat wij dat gaan doen, ik wil nog eigenlijk nog even weten. Zijn er nog dingen die wij niet besproken hebben, David?
3: Zijn er nog dingen die wij niet besproken hebben? Kijk, ja.
1: En toch echt even op de radio moeten. Want jij hebt een enorm druk programma. Dus jij wil straks lekker op bed.
3: Kijk, wat gewoon leuk is dat het festival ook wel eens duurt 4 dagen. Eigenlijk 5, hè, met het informele programma erbij. Maar dat er allerlei bands, artiesten zijn op de vrijdag, zaterdag, zondag. Die ook gewoon een heel aanvullend programma maken. Dus je kan echt van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg eigenlijk een heel gevarieerd programma samenstellen. En ja, kijk, de landen die gaan komen, jongens, die gaan echt wel een hele gave show neerzetten. Dus ik denk dat het gewoon leuk is om, ook om als je zo'n cultureel even groot evenement staan wil houden, kom langs, koop een ticket. Ga naar de parade toe, sluit lekker aan om een drankje te drinken. Of op een prachtig mooi aangeklede festival te rijden. En ik denk wel dat dat ook heel leuk is om gewoon te delen met z'n allen. En dat de luisteraars die ook meeluisteren, dat ze denken van, hey, kom die kant op en vertel het voor dat 25 tot en met 28 gaat los.
1: Ja, en dan de parade. Dan kun je zo alle groepen trekken aan je voorbij door het dorp heen. En je sluit lekker aan en dan kun je gewoon het terrein op.
3: Ja, want het buitenterrein waar we mooie barren hebben en tenten en allerlei leuke kleine barretjes ook hebben. Kan je gewoon heerlijk leuke samengesteld programma hebben met bands, artiesten die er zijn. Wat dansgroepen die leuke dingen doen, workshops geven. Kijk, en voor een klein bedrag kan je ook gewoon doorlopen naar de mainstage. En dat is dan moet je dan wel betalen. Maar eigenlijk is dat een heel leuk moment om ook een laagdrempelig kennis te maken met het festival. Dus kom vooral die zaterdag ook langs.
1: En dan ben je het hele weekend er.
3: Dan ben je het hele weekend en het jaar daarna ben je gastgezin.
1: Ja, ja. Oh. Vaak wel. Het is eenmaal binnen dan. En waar ga je met de heren nog heen deze week?
3: Ja, we gaan leuke dingen doen. We gaan morgen naar Grijpskerk, naar het Lauwers College. We gaan dit weekend gaan we onder andere bootjes varen met de Youth Ambassadors in Hoornse Til met een barbecue aansluitend. De jongens gaan nog stage lopen bij de Sparringwarfen. De jongens gaan met mij samen nog naar de barbershop. Want ze willen leuk hun haar even gaan stylen. Dus eigenlijk deze aankomende periode. En de week daarna staat in teken van op Hockwallis natuurlijk. Dat is alleen maar. Maar de jongens hebben zoveel kennis en familie hier rondlopen. Dat het. Die hebben een druk programma, om zo te zeggen.
1: Even rustig aan door het dorp heen. Een dagje bij Mike en de Spar.
3: Bij Mike en de Spar?
1: Ja.
3: Ja, die jongens die. Dat leek ze heel ontzettend leuk. En de Spar die gaf ook aan. Dat weet je. Dan gaan we een keer. Kom, loop maar een dagje mee. Dus ook Down Under in Warfum.
0: Niet gek. Mm-hmm. So you are going to do some work at the store in the street.
2: Yeah, yeah.
0: Yeah, but with Mike.
2: Yeah.
0: To fill some facts.
3: Fill some facts. Fill the facts. No, the order pickers, you know.
0: Order picker.
3: You're going to be order picker. So I will give a visit. I will visit them. When they're working, and I will ask them very difficult questions.
2: Yes.
3: Where can I find the peanut butter?
0: I will buy a Fifiat.
3: Yeah, do it.
0: Yeah.
1: I come for the augurken.
2: And please speak in Dutch. Huh? When you come to the spa, speak in Dutch. Yes. Yeah. Don't understand English.
0: Oh. Nobody will understand us.
1: Had jij nog vragen, Michel?
0: Nee, ik ben er. Ik ben leeg nu eigenlijk.
1: Je bent helemaal op.
0: Ja, Nee, eigenlijk heb ik geen vraag. Maar gaan jullie nou al weg dan?
1: Ja, zij willen zo wel op bed, denk ik.
3: Ik denk dat wij gaan het laatste gedeelte van Mexico, Zuid-Afrika nog even kijken.
0: Oh, dat snap ik wel.
3: Nog gaat, weet je, ik heb een Mexicaanse thuis zitten die. En nu twee zelfs, want nichtjes er ook.
0: Ik heb nog wel één vraag. What's the most thing you look forward to in the next few weeks?
2: What's the next thing?
0: The most thing you are looking forward to do or to meet or to experience, what is the thing you like the most?
2: For me, in the next few weeks, my biggest vision is to see myself performing with the kids on the main stage on the Youth Day.
0: Okay.
2: Yeah.
4: And my thing actually is to see how the festival will be, you know, all the different countries that are coming. You see all the different cultures. I know I'll see new things that I'll take back at home, you know. And then the classes, we wait to see how the children perform. From what we'll teach them, now sit and relax and see them, see like, you know. Yes, that's for me. Mm-hmm.
0: That's nice.
1: En jij, David, waar kijk jij echt nog even naar uit?
3: Wat ik altijd een heel mooi moment vind, is eigenlijk het logistieke stuk als die tenten komen en als dat wordt opgebouwd. En wat ik zelf het leukste vind, is we hebben natuurlijk een prachtig team en iedereen kijkt uit naar de internationale gasten die gaan komen. En dat is eigenlijk als die eerste rondom de bussen voor het festival staan, dat je denkt, ja, ze zijn er. We staan welkom en we doen een mooi welkomstwoord. En dan, dat is van 21 tot en met eigenlijk 23 dat ze aankomen. Dat zijn voor ons wel echt gave dagen als organisatoren natuurlijk. Dat je gewoon dan letterlijk die hele wereld ziet samenkomen.
1: En dan is het gelukt.
3: Dan is het gelukt. En ja. Dan is het ook gewoon, ook voor mij als artistiek directeur, nog steeds hard werken, maar ook heel erg genieten. En dat doen we dan allemaal stiekem. Allemaal op onze eigen manier, maar wel gewoon lekker genieten van dat wat zoveel cultuur met zich meebrengt en de vriendschappen die er ontstaan en de cultuur die onderling met elkaar verbroederen, dat is dan, weet je, daar doe je het voor uiteindelijk.
1: Zo is het.
0: Ik vind dat wel grappig, want ik kan nooit helemaal inschatten, zeg maar, wat nou het mooiste moment gaat zijn of zo. Dat weet je na die week pas. Hè? Dat er van die momenten in één keer ontstaan of zo, dat je, nou ja. Maar, ik kijk ook naar uit.
3: Dat is waar. Ja. Soms worden de meest mooie momenten gecreëerd op het moment dat je dat niet verwacht. Klopt. Dat klopt.
1: Nou, ik hoor het wel. Dit wordt weer een fantastische week, anderhalf week. Bouwen, feesten en genieten.
3: Yes.
0: En zometeen bij thuis komt, trek hem even over de strepen, hè, die Mexico.
3: Ja, nog even, ik weet niet hoeveel het nu staat, maar we gaan even proberen die 3 punten te pakken natuurlijk.
0: Zo gaat het niet gebeuren.
3: Nee.
1: Bedankt. Thank you very much.
0: We will meet a few times again the next few weeks, I think. I know, sure.
4: Okay.
1: Yes.
0: Thank you.
3: Yes, jullie ook bedankt. Succes met de uitzending.
0: Bedankt. Goed.
1: Ja, we gaan nog even naar het volgende nummer. Kondig jij hem even aan, Michel?
0: Ja, hoor, nothing but Chiefs.
1: Nee, je zou toch naar het ho-ho-ho.
0: Oh ja, potverdikke mee. Ja, maar weet je, kijk, het loopt allemaal helemaal anders. Ik zal het wel doen, want ik weet niet meer hoe die heet.
1: Ja.
0: De Mokobe, nee. Dat is een Toxic Lyrically met Hate. Ja, dat doe ik hem even wel aan, want anders wil het niet.
2: Mokadoba.
0: Komt Mokadoba. Here he goes.

0: Hij houdt ons allemaal wel.
1: Die stopte denk ik. Dat is wel gek.
0: Dat is raar. Dat is raar. Dat is
1: een vreemde opname dus.
0: Raar.
1: Nou, god, dikke. Nou, die jongens zijn weer weg.
0: Internationaal. Dat en, Engels van ons, dat is man, wat steenhouterige boerenkool.
1: Nee, maar ik ben echt... dat is echt heel goed. Kijk, dat wij... nou ja, hoge ogen gooien in Radioland, dat...
0: mogen duidelijk
1: dat
0: zijn.
1: Dat is duidelijk. Maar ik dacht dat het echt een beetje gewoon nationaal was. Maar wat ik nu van onszelf hoorde, is dat kan ook over de grens. Dit was echt heel goed, Bas.
0: Ik voel carrière.
1: Maar ook gewoon die verdiepende vragen en dergelijke in het Engels. En dan ook gewoon echt...
0: Michel, ik weet...
1: Het is maar goed dat die geen opnames van zijn, maar dit was echt een knettertje goed.
0: Ik weet dat er mensen wel eens zijn die helemaal vanuit Portugal luisteren, maar Kenia, ik denk dat nog geen programma zover is geweest.
1: Nee, Kenia, hallo. Mensen, nou, kom maar door. Maar goed, terug naar de orde van de dag.
0: Ja, nog heel even één dingetje. Want Rockalize, alle dansgroepen zijn benoemd, maar de randprogrammering. En toevallig weet ik daar wat van.
1: Ja.
0: Hebben wij... wat komt er allemaal? Daar komt...
1: Cover the Case.
0: Cover the Case komt daar toevallig. Lucas en Gea. Dick Dakkers. Die voor de laatste keer kun je die zien, hè? Die houden er gewoon mee op.
1: Ja.
0: Dan hebben wij nog...
1: Die houden er ook mee op.
0: Ja. Nee. Dan hebben wij nog onze vrienden van Station Sudatie.
1: Ja,
0: kom ook.
1: Ook voor de laatste keer.
0: Nee,
1: alleen dingen die houden ze mee op.
0: Dick Dakkers.
1: Dick Dakkers,
0: ja.
1: Die stap.
0: Dan hebben wij ook nog, even zien, wat hebben we, de Monk hebben we natuurlijk al vrijdag.
1: Hmm.
0: Met Kaliber.
1: Ja.
0: Ja, ook dik feest.
1: Ja.
0: En Marieke Schenk.
1: Marieke Schenk.
0: Die komt volgende week. En die, die komt volgende week hier in de studio.
1: Ja, klopt.
0: Want daar komt morgen een nieuwe single van uit. Dus daar volgende week meer over. Je moet een beetje tempo maken, want
1: het is bijna tijd.
0: Ik heb dan ook nog een nieuw nummertje gehoord, geluisterd. Dat is Nona. Met...
1: What a Way to Die.
0: Ja, What a Way to Die. Die hoorde ik van de week. Ik denk, even weer opslaan. In een lijstje zetten. Ja. En Michel gaat die draaien.
1: Ja, die draai ik nu gewoon. Ja. As we speak. Dit is Nona, What a Way to Die.

0: Altijd bij de hand. Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land.
1: No, nah, what a way to die.
2: Ja, van, ik vond het een heel goed nummer.
1: Is ja, het is een beetje een mix van pop, rock, vleugje blues.
2: Ja. Als er een nieuwe James Bond film aankwam, dan mocht dit de titelsong zijn, denk ik.
1: Die kan zo mee. Staat op het album Letters on My Habits.
2: Letters on My Habits?
1: Nou ben je helemaal in het Engels, hè?
2: Ja, we zijn vrij internationaal, dat je zelfs al dialect begint te spreken.
1: Ja, oh, je zit ondertussen gewoon een beetje voetbal te koekelen, hoor.
2: Ja, ik denk, hoe loopt het af met die allereerste wedstrijd van het WK?
1: Kom ik even bij je, nou, ben wel benieuwd.
2: Kijk, dit is dus eigenlijk aan de hand op dit moment. Mexico leidt met 2-0.
1: Dat gaat goed.
2: Ten koste van Zuid-Afrika. Zuid-Afrika op haar beurt heeft al 2 rode kaarten te pakken. Dat gaat niet lekker.
1: Het gaat inderdaad niet om het verzamelen van de rode kaarten. Nee, Hebben ze dat niet goed
2: dat
1: begrepen?
2: Gaat niet vrij. Maar ik mag het mis hebben. Maar die jongens mogen dan toch ook niet meedoen de komende wedstrijdjes.
1: Nee, daar moet het 2-0 in.
2: Ja, dat is dus zonde. Maar ze verdedigen dus wel het doelgebied met hand en tand. Dus een beetje... Nou, dit is ook. We komen nu ook achter dat de voetbalsportverslaggeving op de radio is dus ook echt een vak apart.
1: Ik moet wel zeggen, het ziet er sfeervol uit. Het is in Mexico zelf ook, dus dat is altijd wel mooi. Ik hou mijn hart een beetje vast voor de wedstrijd in Amerika.
2: Will Opanga die loopt uit de 16 en hij voelt aan zijn hamstring. Blijkbaar is er niks aan de hand. Hij wil graag de bal, maar heeft hem nog niet.
1: En dat komt omdat hij geblondeerd haar heeft.
2: Nou.
1: De trainer peutert even in zijn neus. En...
2: Studio Sport, eat your heart out. Ook hier zijn wij geschikt voor.
1: Ja. Michel, we moeten een einde breien. Het is 22:56 bijna. 4 minuten. De meeste nummers duren 4 minuten. De dijk staat klaar.
2: Ja.
1: Mag er licht uit? Nou, die mag straks zeker uit. Ik zou zeggen tot volgende week.
2: Een goed weekend.
1: Ja.
2: En tot ziens.
1: Hoi.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanval.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Naar trappers en de drugsdealers, tot ik zag hoe kalm de meeste binnenhalen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

Ik word wakker als je stem ruist door de bomen. Het wordt lichter en een nieuwe dag breekt aan. Met je tranen laat je beekjes overstromen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: you're so pretty.
1: Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd door een kleuter vol gekladder. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schuilt die uit voor rotte vis. Hij druipt af tot leedvermaak met een wielklem op zijn kaak. De moraal zit in een crisis, niemand weet meer wat van wie is. Leuk een weekend naar het strand, kom je thuis in een leeg pand. Zelfs de play namen ze mee, Amsterdam, holadier.

paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Molle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan. Oh my dear, you are so pretty, met je gevel vol graffiti. Amsterdam, mafieu, amour, een vedette op haar retour. Maar ze telt nog steeds voor twee, Amsterdam, holadier.

still so pretty. Always pretty. Forever pretty.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals filter wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Mariana.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.